heb ik mijn bril haar willen loden. Ze is immer weg, dat is zo niet auf hoden. Ook achter den Schlüssel ben ik immer her. Wo is hij bloos? Ik läuf, ik kan niet meer. Oh nee, dat kan doch wohl nicht angehen.

Venus vliegen over zand. Als kind heb ik hier ook al zijn, doch dat is lang al heen. Zo'n wagen zucht nu anders goed, kein holten Planke meer.